0: Patrick, Marder Moilichin, we Dinus of Kippi, Stigigrinu, a Chalnacht, Finchgill, Gul, and Tanskal, Ledial, Dinichin, Gur showed in Tanskal Hob, Edamalicha, Kerdinhe, Kemel Mardera.
1: Well, it's fair to say, it's showed the August Tigger with the look at a mile, good show the August Gucci, Usarta, Tokum Wile, Marta Shishil or a while, the Glorio Remortigus, Gus Rudy Tarlovia Winter. August need open the fader of the Martian Tarlodis. Ach Laconte, a shamar, better to come with Hazel Transmedina Ramelach now, Gilhon, a stopper. August Tashashan was a thought of Mar, need my Vinchin deal to Tashimi, August Nive and Nivendal as Rish Shinadinishkil. August Tamudical Lauten Shish Lashasaka, Augustasha Gosta Tage, the Fairman Combatition and after Crinum China Nachlin on Rudolfleden, Ach Tamudin Jedishkil, the Ramelach, not Mimudigan and Rucha stop, Augustin Dielcha stop, Manicha, Nicha Nilene the Mile, either Augustin, no Vad Wen Mile, no Dinibu Wenish not, Nicha the Girgador Shasha.
2: Ik heb een nacht die ik draag, wil ik niet even Amerika, Sassen, Gelat, Ibrief, ik heb een goede deal. Ik heb een nacht. Ik heb een moeite om alleen een drama te maken. Het is een schepje voor de down. Dat is het einde, dat is het einde.
0: Lomachanisch, Brie, Jimmy, Nihorin, kijk, heb je een kruin of iets dat je een nacht te vriet?
3: Ik heb een kruin of iets dat je een nacht te vriet. Ik heb een slow moor maag. August hoog, moeite om alleen, ik heb het toer in mijn maatje. Tauchui na Seanskale agus kert bachodinu, kert vimudzi iero gudarloch leis a Seanskale agus kiinte i iel an rodzedir itamudzi iero.
0: Ach tar gyrra iel a fadr vi tūr ashti jina nacht?
3: Tar gyrra isha iel la rins blianta nuas rira tahrdir blaka vi cha kupa blia mahachun i iel agus haran cha shiira kinishin aganam Kein ach ran chastian an uorsin agus me hepa gubinan an clochatan nagl seo chaelin in isna chulein dine gosti sin agus nir an chastian agin amach naid ach tag liorga aerigid agus in eistiacht dien teg mwyntir a waile seo so seanskol.
0: E bina ta difriul fwyn tanskol seo na gul gul liorga aerigid a waile gul gul liorga aerigid caetig mwyntir na hati

0: naar de wie aan policy uit geskweeltigde over te stek er dus. Agus wie gedorie me er een tischmahodi aan tamschen fui. Ach, tasha fi lan tjolen is. Agus a hente spijns maak ik na skullen in bunde vele lukke kudde stekheid. Agus bien moet fos a gal hart ik na skullen in leidu na buntashti shagot gan a tischmahodi.
1: Kolle, kent ha baljach skull nasjunt na fajti?
0: Ik leef het eerst zeker nona, velen ze die niet al gebeurd is, geloven hem, dat zul hem.
1: Maar misschien gaat het allemaal haar wel wollen, misschien ze mij, nou zal ik als je dat halen.
0: Oh wel. Maar
1: ik kan je het geest zeggen, ze niet weten te doen. Schenkiente. Kan je, dan ben je goed
0: OK,
1: gormeel mij het heen in de hiel. Gormeel mij het heen in de hiel. Je moet pekken in de geneel en zien of ik je voorbereid heb.
2: Is feder de drugie aan je ze dulle weimert er wel je eksele? Akkuren je de vader stafer te gestuig te munt? Is feder de reens drugie to wil you? Rudde ogen wil boeie lang gunjene de to botten.
3: Kunnen drugie ele faragorti veerden rush duurde?
4: Kunnen drugie ele faragorti veerden rush duurde? Kunnen drugie ele faragorti veerden rush duurde?
2: Maar wien twig te munt voor je nog haar drugie is feder lish tussen de goed passionary Augustini ele ere moher ochre meel. Na te munt voor je nog haar drugie gebroch. Onu de ras omhavaltjocht der wohede. Tour court at rsa.ie.
5: Tadjin yer oreach chagat, tadu igyara shikinav, toshkin idalov. Agus an shin, tadina egandurus, tadalanavig bakil, swini into, tor secondum. Ach solowil deshagut the lava ani, tadalanavid the vaklanagat, the lava arhanla and durish, agus na bakchair neva heavia skapa hagat. Is fejalo marachthalga kyan lehenta, maristopintu, agus maranglanintu the rare chela. Cursed up lesh na bakchair neva heavia soloscopinchid. Glanda rara chéile. Cúrdig seifúd lai cúrla.
6: Is even liam nach nianan tú djarmad rúiaf ar a law mór. Is even liam gar féid liam é yana gachni nó a liog li chéile nach tú a ta solúpa.
7: An cadúnas telefíse. Bédan och daní nselad a ta sef os lihiúk.

0: agus tá John ó Coran ó agracht muintis tá selumm a fón a maididzin le lálinnne faoi se agus le níseachtain ce go ddíidech tá a gceis leis cecha bhil tú John?
1: Tá me go mai imi hálas tú hen?
0: Tá me go mai anis gurbahead. Inis sé bud osach béad an bhaint a taag muintis leis a scéim seo?
1: Kent je Michael, kijk je kan een manchere service die alger file er valt me geld dat hij ligt. August hem met een kijk je me cool brule partnery. O ken aan dat ze is geëlen klaarde de service die alger kan er file. August Martian dat er wie en Jerry TV, August een rende jas, August alger, August een nutressigeri schema kan er file er natuurlijk helemaal niet aan. Bis het zij is de cool brule nie. August kan hem met een mars ken brody en schema en we hier in de helling.
0: Arno tásanne agus tásanne ilug tá sé harfa tábhachtach go mbeoch deisianna agus go mbeoch seadhísí é fáil le hí caiimsead goghín óga.
1: Cén sé san sílas tána nniu, cíidir an tá rudaí gurí ní seacras ní deacra don na gáil.

a bhí ag siúl timpúil am seo rás. Spir a cha chéalach an ráis agus cos a trom lehan ruam miníoch an sethe a fáid. Bearlum ma hana stail féin gháil si bhíal bearnan. They're under starter's orders. They're off. Siúd leis na capúil agus biúd an fer bigir om. Ed is dóla gías gáin le hana bhá. Ligir sé fuchnead na di rúchá chapúil cógacht a chéile. Nedar an bhecha ís riab na di bheach crúba na gapúil ag buint baharnach a sa dalav an camera ag rí rón pamach. Hoe dat geleemig de kapel in Oosten schuil aan, is dat een loch vierende. Leem me ver wie de stoolbark de schoonder. Ik is groot te zeggen, Pieter de schuil aan. Wie is gelijk in die alge wie? Skat daar heeft ze loch vierende, mag ik al die. Gaat zoend op gewoon wie veen, en wie zit je de laar toe in de rooster veen. Een boog ik kennen, daar werd ze eerder vaad, niet dat ze een hoene zich hebben. Voel dan weg. Sé a gólhadar a fápa. Úl dáigi hige a sé gira gandilid a tí étach sé búnt a sa stúmp. Gan dót, ní rvénan chóil ar a fáca dó chahabúig ar a dalav. Húk sé fíachinti djó fer skonáan agus daim sé glárn niadne. Léma gynni chá sé machan solus agus stoppa skonáan. Gen lóm dídach a djóma gynni. Is a tsona chosnig in ljútar létar. Sjöbligjárn an úl Ik broer in John de Rich, ach roge kon de hoorig is door kienit. Grochel is een machadorse, ach het maar een woordje kloot al rief, on een hoosje moet deze valle, voor zijn nieuw hoeda. Immigrisch is een mooie nieuwnog, ach het maar een kostartasje, waar de wetsen zo.

0: Inige Hein.
1: Kusulu magine buklibo agus.
0: Buklibo.
1: Roddy the Tyson. Agus dat no.
0: Kenistar an amur aga queen let the heavy hunter.
1: Kegar lady no me screen number Rogers agus Gene Autry agus le heady shoot.
0: Sa. Bunti an a horse of us the sun.
1: Bunti. Bunti.
0: Kad kad a dairy loho dar lats no kahenistada dar last days to knock.
1: Er is toch een stuk in de kegrin, een scheskrin, een hannig en televisie stuk. Agus die in de dienst gaat, het is een kobig gedigend toe. Agus in near view tact.
0: Ach, bewoord leer als het heel een lawweg naar Skanaan geeft.
1: Oh, dat is toch nog.
0: Cart goléir is an diaidh as a chláirín Sean O'Donson ochlachán Vrienin agus Farrelle os na cluintin is ar líne gáin don ach or Cnéide. Diaghat ag anocha?
2: Just when I get him here.
0: Dar no dála amháis Ivanín hir bháin hála chevin a hea tása leis.
2: O, sea, good day, ach ní chymar Gianni, son ní rafech a haf morgum le pecturi me hein, ach as cainlum gom pecturi ma hafehan. Agus is cainlum Sean Kevin, ben ach deil an anam a rálam Nu de hosten scher doos, nu staat dat nu scher. Nu de wiesel het hosten nu, dus kielen er allemaal hier gemaakt Ray Rogers, tacht ge, maar we horen het raar.
0: Gewoon heb je wat koppelt tot slogan en de hoofd van de lesje halen.
2: Ja, dat mix, dat is kudde kusson.
0: Good idee, dat ga je.
2: Agus de cowboys, acha, dat is hier goed in relation. We hadden pictuurie ge Jimmy Bush, de Noorse.
0: Ken de pictuurie, ik ben laatst in de shit.
2: Ah, dat is kielen. Could work on bash this kind of high noon like Grace Kelly.
0: High noon and Anna Helmer's father.
2: Law and Order. Hasty Hart to get Ronald Reagan stolen with Santa Fe Trail. Agus Martian Dock. This kind of picture as sale. Agus Kiosa Cardinal Benzenti. And there we sessions for someone who was in against the home guard. I know against the coming.
0: The Vega Dane, yeah.
2: Agus Kind of Nellie Kelly.
0: Daughter of the but officer Paul Kelly.
2: Bob Hope, Robert Bing Cosby, Cusson, The Road to Rio, Martian Dore, Judy Garland, Vio Sheehan.
0: Ta list of more at Helmaka.
2: Agus Vio Hanna, sketching of the North to get Jimmy in Orson, in a screen, or Cogo Corey, Agus Martian Dore.
0: On Petty News.
2: Oh, sure.
0: Sure. Aberlet, Anachin Egot, Edin Armson, Martian Agonacha.
2: Agus, it's kind of Sarah Danik, Jimmy Necher, Stacia Cogig, the travelling show was give me a guardie. Agus could you cousin Agus we drama y and Yasako Bash the West Away Kigas Noreen Born.
0: Screenum Haney at some
2: could Charlie you... Chaplin. Lord Legas Hardy we need to get Jimmy Lish, Agus Untiana Holtester.
0: Martian Okaidi Mura behead Satilud.
2: Only land out, and I guess only he had a quiet man on Screenum Grab the Guard the year Jutean.
0: And I'll go to North Brain, I'll have destroyed the bear.
2: Oh, Shagas, and I'll give you a stack on the door. Shall we hear it some dino?
0: We had a dino, and that when John Wayne, I guess my dino har, I guess it's her father Yishkind.
2: I'm kept a good.
0: Royer Lehebe, eh?
2: Only land out, I should think to, because we would say Tasta Machas and Royer, I guess as Dorkus and Hoggy, you're digging to not a fight. Now I don't know how I'm sure in there, it's 13, but you know.
0: Ach, ma was kei lat en blackout, ik was en dit hecht. Abelum, ik schreef hem er weer bij het tegen, maar we waren begonnen hem gemerkt daar wordt, dus ik ga ik aan mijn vader naar stak, ik ga naar weg kreeg naar het schaap, en ik ga kan door die eens naar picture, ik ga, ah, ik ga naar de hissen hebben die dient, ik ga door voor een natuurlijke goed, ik ga ze vijf bij de asaste, bij de letter door die eens naar picture, ik ben helemaal weer gegut, ze, half vijf bij de asen,
2: Hassan Fear, agus mae dylis na Cyril, mae gadair y dylis efo eroel, agos efo hygwt. Ach, mae gadair ddim sy'n sôn, dwi'n dwi'n gandawr dyr efo'r mach siwl sŵws. Gwni fara fo hwnna throa. Nw, ti'n meddwl, ti'n meddwl, Jimmy, ta sy'n di anabicanic i be.
0: Iach, yn eisiau sy'n drangol mor ffadl, ele anach e. Ges i eich sy'n eich dyd?
2: Sy'n teil sy'n yn eich ni mor o hig yn y mesh i'n eich. Mae'n ni'n rawdr sy'n teil, dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Als het jeetje was, dan zou je school gaan, ja?
0: En geen de enige ons kanaan in de BBC er nu volgen leiden, ik wil trast naar Noorsen. En geen de bekendsen. Moet je naar huidje, wie anders dan?
2: Ja.
0: Nu volgen. Toch ook tempel leiden. Dus dan gaan we naar Rijns kanaan echt de tempel leiden. Gaan we nu volgen, Rus Lloyd. En dan gaan we zo gaan sassen.
2: Ja.
3: Maar naar een pictuursen, ja. We gaan Tom Bikrommel in te.
0: Wie? En dan Paddy Kjarsjebe.
3: Maar dan schuif ik hier in te.
2: Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi, Vi
0: Vi har skägget vad här kogas tuktort

0: Sinéan dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éanafa go fuist ó Rialtas na hÉireann.
1: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Mór íomh tornóna, túsáidtí na tifigóilacha agus imar fir cúiclifa tautachs na gríomhacha fí scóir a nocht. Imar fir gáclifa leithcheannais a gríomh pela fí fiche de leat na hÉireann. Stáid simple FBD ag leirse seacht Casacíri i Roscommon. Seo den dara bliana Ciri sa glifa leithcheannais, so sin súil cáilú na glifa ceannais don 9 uair déag. Má del Roscommon bhí siad sa glifa ceannais go dearnach a fiche fix a héan a dtí de seach cín ar fad. Ag gnám céine, leirse seacht bar Kingshead Breffni Casacildara ar Hiróin. Tá Gildara gíre a nochtú glifa ceannais bhaint amach, bhí siad an go dearnach chublian óhain. Má del Tiróin tá críomh seo buitach ab thábhlaí ní chéile so sin idirthóir a éonú glifa ceannais déag. In vorm van de verkennis op maandag voor je fichtje volvullende moon en Bartingwell TUS en goed om het fichtje van de hoogte. En klaar, talen te bedaren, zoals je de gemeente naar je hele is, de verkennis van daar blijven als je hele. Dat het allemaal vat aan, ook wij en klaar en grijf schot gaan we deze kaart ook. Van het grijf van maandag voor je fichtje volvull, ook is de nacht in vorm van Cliffy Lachanis Lion. En bork je voor een lees higher in Larsen Schacht, kast een geile Loch Garman. Voor je geile verkennis kun je er nog een fichtje Loch Garman aan Tribulanohan. A Borg Panel Gram Kena, Black Cleale Kilchonia, Black Cleas Glyphic Canish and Nora, Halchi the Nine of Guth, August Arnoi, Wig, Kilchonia and Nora. Emma for Rich Cliffy, Otula and Galia at Nocht, Strath with Nibli Diagonir, Rod A, Cliffy Canish, Macullin and I Warren and Throck Dr. Carroch, Emma Cullin, Darsha Schacht. Caru Leganish and Carugan Hocht, and Rod C, by Corna Kosh and the Pierce, the Nivana Litcher Moor, in Uchterord. Rohiocht is tafarna Portugela Alfonso Ulalio gamachad cín for stadu cúig an giro d'Italio. Chor bort grúm is tach ar na rohi anio as rau na nudur Jonas Vingegaard a vaad chan dera. Sáchor is imo for Cliffy Tautach sásna agus an alban a nocht. Sásna be Manchester City smile na Crystal Palace ag a hoogtach lug. Sio then Cliffy Bresha tala Himmerich City a ta cúig fun sa tifir go Arsenal League borna prífrinne. Rhesha nocht, hoog Cliffy Tivas fóca acca. An Alban to Hearts Punta One Cookin or Celtic Glasgow, so he ten August the Celtic Gimmers of Nocht. To Hearts Somalia Nai Falkirk, to Celtic Aspala Nai Motherwell, as in Shin Cassin Dorn, Erichele, Port de Gelsach, Jadona. August Tictor Gamul for Michael Carrick, my Warnator Boone or Manchester United, O Capoe Marwanator Shaladoch, to Jet Livas Cookin Jag Butse, Gonak Pere Kalse, as he'd call it of Ratna Gurhe, a Chester Shogan. Golf is for tús le darhol craif na blianna amárach a glob Arana Mink in Pennsylvania. Cahrún na lunch office a gimmert, Tom McKibben ag fecha chun hain, Porrig Harrington ag chiarun amad fecha treisha hain, Fair Chormisha Anna Meechartar ag cara clog Rory McIlroy ag fecha chun dho agus Shane Lowry ag Larisha Shea. Raisha go maant agus Josh Gaelic go leimnach mar gul panel umlan ar fáil dha glifa craif a mún an aib Fort Lauriga jathonish hogan e borg TUS na Gael. Tá bisir takeir Aaron O'Gillain agus tá rifse fionraíochta curtaide ag captain a fórnia.

0: scéim seanna duna chéan ilan. Kenúirt daine go bhheile chun pas seób nó cenúir daine te bethirecht.
1: Ja, ik heb een beetje kort te dienen. Je hebt een simak over taku, is een kool, bloedig en ooit. Migadi voor een schil in de league van Aku, hij ging je taku leo, major, een schil in de goober, maar ook die ooit. Ach, dan kom ik mijn simak ook, mijn funje of mijn jaku, is kom uit. Ja, ik moet je de geri weer op taku, dus een ooit in de helijn. Maar smini major, je noemt wat part van de hekje is een kweeke, dan je ooit, er is een jij hekje, een vieze keer in de hoon hier in de schrie helijn. Agus te midden geri, kent je gewoon share with your file akusen, agus gewoon, je noemt die niet vast die ook in tijdem at haar bref van je.
0: Agus glacamlis, go midi seanna se cohaibdú le común, tead amúid mas clabaní ó, genú, común sport, agus an cynnal seanad. Vedi se gaibdú as a slav chéil le hapsin amach leis a scéim se fyrstun, Jan?
1: Ó, baimid cynnsi, caimid a líga bheith tacu agus a cobrúla na chéile, agus cídim an fócus mórra teg manchiris le cunt mórda na scéim ní tágu na gal a partner atas gal a cobrúla cóstí eitúl. Er womatje ta couple club er in the helline ogin KVB agus bei me Carlos na Shervishi you know I can major Ellen Erin Schmorenson you know to the club on er womatje agus bei me Carlos na Shervishi son er in his mind to bun club on er in the helline er womatje at Neil club of the Jigari so bei me go bor le can a one winson agus and skill at Tashambal Ella er in his year to club on the Jigari agus Neil bun club beyond on the Nagasarogi so bei me go bor Well, being Timmy Jacober gave a beach region nobody in the middle of Montreal's three years game for Yogi and the Alta. A Taku Lishna Club on Eastern Harn Vianti, Akbay Majigiru Shanish and the Dinia Fastu, the Taku Lishervish Free Lai, a cutter filed in the Nagasar, Akbay Majikinche, Jiru, Leva, Taku, La Ahan Group, or a foot, Erin the Hellang at a Mon Ober La Oye.
0: Alo, rud sóisialta stóthaí bheitcha teo deán gon deamóg, acha stóthaí go mitte bigéar go mbeach méide